0: Bospel, Leverhooi, Stramprooi.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goeienacht. Twee uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: deze hit ga je de komende weken vaker horen.
1: Friday and Summer Rain is deze hele week

0: Westerbroek. Strand Rooi. Nederweert Eind.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goeienacht. 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Gospeldijk. Nederweert. Tunnelrooi.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen.
1: Dit
0: Vijf. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: volledig Weert. Weert. Tungelrooi.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen.
1: Weert FM.
0: 6 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Viel op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hanke en de brug bij Gorinchem 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: evenwicht eind.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen. 7 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum staat een file door een kapotte vrachtwagen tussen Geertruidenberg en Werkendam, 9 kilometer. De vertraging is groot en de rechterrijstrook is dicht. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel, 3 kilometer file bij Nieuwkuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file. Op de A59 Den Bosch richting Knopend Zonzeel 4 kilometer file tussen Engelen en Nieuwkuik 7 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum, 10 minuten vertraging tussen Hank en de brug bij Gorkum, 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuw-Kuik, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen, 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 7 kilometer file tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Radio. Hier hoor je thuis. Goedemorgen. 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etteleur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen, 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etteleur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Dat komt door een ongeluk, duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Zandvoort. Tungelrooi. Nedergewicht.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen. 10 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. In 2016 waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. De kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne is de grootste van Europa. Het complex werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar geregeld van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Robin van der Linden.

Ooit was hij professioneel bokser, maar hij stopte ermee toen hij zijn neus brak tijdens een wedstrijd. Toen dacht hij, laat ik toch maar muziek gaan maken. Billy Joel hoor je. Tell her about it. Goedemorgen. Het is 5 mei 2026, bevrijdingsdag. Tot een uur of 12 ben ik erbij. Dus van der Linde hier op de radio met heel veel leuke muziek voor je. Een fijne line-up en leuke muziekjes voor je klaarstaan. Onder andere hier zo meteen van Eric Clapton die we een slinger gaan geven. We gaan Russo en Emma Hastings voor je draaien binnen dit een half uurtje. Even als Three Doors Down, die komen er ook voor je aan. Op het half uur gaan we even kijken wat er vandaag weer allemaal in de krant staat. Gaan we de hoofdpunten uit het nieuws even met je doornemen. We hebben straks nog de hittip van deze week. En we gaan ook nog een lost track voor je draaien. Een vergeten liedje, een plaat uit de hoeken van de archieven. Kortom, reden te over om er lekker bij te blijven.

Een klassieker op de radio van Eric Clapton. Leila, hoor je. Goedemorgen, het is weer de weg. Fijn dat je luistert. Mocht je een leuk idee hebben voor een lost track, een plaatje wat je bijna nooit meer hoort, laat het me dan weten. Je suggesties zijn meer dan welkom, namelijk straks zo zelf van 12 gaan we er eentje draaien. Je kan je suggesties kwijt op de mail robin.vanderlinde@weertevem.nl is het mailadres. Dat is robin.vanderlinde@weertevem.nl. Of een appje sturen mag natuurlijk ook. 0495-450505 is het telefoonnummer. Dus 0495-450505. En dan geldt er eigenlijk maar één devies. En dat is Let the Music Play. Dat is Shannon.

0: Jamal Edwards, daar gaat het over. Het overlijden van de man. Maar eigenlijk was het begonnen als hij is erin begonnen aan te schrijven, dit liedje. Als zou het een break-up song zijn. Maar uiteindelijk overleed zijn vriend en heeft hij het herschreven. En werd het deze Eyes Closed. Het was Ed Sheeran op Wicht FM.
1: Hey, what's up? This is Chris from Three Doors Down.

0: miles away. Three Doors Down en Kryptonite. En erachteraan deze van Offenbach. Het was Miles Away. Zometeen hier de man die ooit door de politie uit een openbaar toilet werd geslucht. Maar eerst gaan we de wereld even rond. In 1 minuut.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen, 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Voor een ongeluk is tot 1 uur de N389 Etten-Leur-Zevenbergen in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hier hoor je thuis. Dit is
4: Robin van der Linden.

0: Deze hit ga je de komende weken vaker horen.
1: Friday and Summer Rain is deze hele week

daarvoor nog de hit van deze week. Het is van Friday en heet Summer Rain. En ook George Michael hoorde hier. De man zat jaren in de kast. Opgegroeid met een Grieks-orthodoxe vader die echt anti-homo was. Hij dacht George Michael bij zichzelf, weet je wat, ik blijf lekker in de kast zitten. Tot hij in 1997 er toch een beetje gedwongen werd om eruit te komen. Hij was op zoek naar fast love in een openbaar toilet. En de politie kwam bij hem uit en hij werd opgepakt. En toen moest hij dus wel uit de kast komen. Dus een beetje uit de kast getrokken, zeg maar. Nou ja, bijzonder verhaal natuurlijk. George Michael, hij is helaas niet meer onder ons. Maakte wel een goede muziek, hè. Fast love hoorde je dus van hem. Zometeen nog Timbaland en Nelly Furtado. Morning After Dark komt eraan. Na Freaking Out van Tom Walker. Goedemorgen.

0: weer te rijden.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen. 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïnse leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N389 Etten-Leur-Zevenbergen in beide richtingen dicht tot 1 uur vanmiddag tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Robin van der Linden.

ze hebben er wat gedoe mee gehad destijds. Met het liedje of destijds. Eigenlijk jaren nadat de grote hit werd, kwam de rechter weer een keer opdraven. Die vond namelijk dat het te veel lied leek op een oud Australisch kinderliedje. Dat fluitje wat in het liedje verwerkt was. Kortom, de rechter kreeg gelijk. En Man at Work moest achteraf nog een hoop geld betalen. Zonde natuurlijk. Hey, goedemorgen. Het laatste uur is van je ochtend hier op Weer de Vijf. We zijn weer begonnen. Tot aan 12 uur ben ik nog lekker bij. Met zometeen muziek van Manfred Mann. We gaan Bruno Mars zometeen hier horen. Elke zaak komt er ook aan. Hoofdpunten het nieuws op het half uur. Gaan we even de krant openslaan. Kijken wat daar weer allemaal in staat. En we gaan straks ook nog een vergeten liedje draaien in het kader van de Lost Track. Kortom, blijf erbij. Met nu Pink Panthers to the Stateside.

Lekker oude plaat op de radio. Do I Diddy, dat is Manfred Mann. Daarvoor nog Pink Panthers en Zara Larsson gedraaid. Steeds uit, kan voorbij. Het is tijd voor de Lost Track, hé. We gaan terug naar het jaar 1984. Dat is lang geleden. Ver terug in de tijd. Het leven hangt daar soms van toevalligheden aan elkaar. Als Virgil Sharkey destijds in 1984 niet naar dat ene feestje zou zijn gegaan waar hij toevalligerwijs het origineel van A Good Heart zou horen, dan had hij er nooit een hit mee gescoord. Het liedje was oorspronkelijk namelijk van ene Maria McKee. Die zou later met Show Me Heaven nog een nummer 1 in het scoren trouwens hier in Nederland. Maar zij had het geschreven en opgenomen. En Virgil, je hoorde het en dacht, daar wil ik een liedje. Daar wil ik een versie van maken. Had hij dat niet gedaan, had hij nooit een hit gescoord in Nederland. Hadden we hele Virgil Sharkey nooit gekend. Want daarvoor had hij al een paar dingetjes gedaan. Hij had al wat bandjes gezeten. Hij had al met een aantal mensen samengewerkt. Maar het wilde maar niet lukken. In 1984 had hij solo zijn eerste singeltje uitgebracht. En dat was deze Listen to Your Father.

Possession of the Groove.

0: Kevin en Bent, wat een lekker liedje dit, hè? Vervreemd. Daarvoor nog elke zaal gedraaid en Crying at the Discotheque. Zometeen nog veel meer leuke hits voor je. Ik zit te denken aan Taylor Swift. Aswad komt er ook aan, maar eerst even dit.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart.

Even lekker fluiten, even lekker meefluiten met de G-Girls Band. Grote hit in de jaren 80. Centerfold hoorde je. Daarvoor nog Taylor Swift gedraaid in Open Lights. En daar weer voor Aswad en Next to You. Amy McDonald, je hoort er zo meteen. This is the Life komt eraan. Met deze hele mooie van Tim Akkerman. Dit is The Road.

Er zijn inmiddels ook al 100.000 versies van opgenomen van dit liedje, maar dit toch is toch wel het origineel, het allerlekkerste. This is the life voor Amy McDonald. Met daarvoor nog een fijne plaat van de ex-direct zanger Tim Akkerman was dat dus op de radio. En The Roast. Hey, zo meteen hier na 12 uur. Tijd voor vriend en collega Rob Prins hier op de radio.

0: Bospel.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemiddag. 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het grondwettelijk hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hier hoor je thuis. Weert FM.
0: Rob Prinsen.

0: Een dame die tegenwoordig ook niet meer weg te denken is uit het muzikale landschap. Miley Cyrus, de dame die nog in 2017 het album Younger Now uitbracht. En ja, hoewel ze tussendoor wel wat singles en EP's had gedropt, was dit het eerste voorproefje van een nieuwe plaat die uiteindelijk zou gaan komen. Midnight Sky. En dat is een plaat met een soort van licht gehaaste vibe. Ik weet niet of je de videoclip ooit hebt gezien. Daar is de zangeres zeg maar niet te bescheiden geweest, ook met het kiezen van opvallende outfits en zo. Maar ik weet niet. Het heeft een soort van licht gehaaste vibe, deze plaat. Maar toch aan de andere kant ook wel weer heel erg fijn. Overigens, deze plaat is een keer een naast Stevie Nicks gelegd. Met die Age of 17. Het heeft wat gelijkenis hier en daar. Ja, hij zou het voor de aardigheid eens een keertje op moeten zoeken, die twee plaatjes. En dan, zeg maar, gaan luisteren. Dan hoor je wel een soort van overeenkomsten. Hoe dan ook, deze fijne plaat opende lekker de lunch over deze dinsdagmiddag hier bij Weer de Vem. De 5e mei 2026. En ik zeg natuurlijk goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom op deze dinsdagmiddag. Ik zeg natuurlijk ook smakelijk eten als je net in de kantine bent aangekomen. Ik ga er samen met jou lekker tegenaan met allemaal leuke muziek. Sabrina Stark heb ik voor je in de aanbieding, Elfaville. En uiteraard ga je vaste ingrediënten weer voor me krijgen in de Lunchshow XXL. De top 40 classic, een plaatje uit de platenbak. En Guilty Pleasures in alle vier fout. Maar eerst muziek van Seal. Dit is het heerlijke Crazy.

Deze klinkt ook lekker zomers, hè? Ja, of komt dat dan misschien weer door de videoclip die dan opgenomen is in het altijd zonnige Curaçao? Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk, hè? A Woman's Gonna Try. Het bevat in ieder geval veel soul en jazzy sounds van deze Sabrina Stark.

razend populair is deze Zara Larsson. Jij hoort haar lekker voorbij komen op 4FM met Can't Tame Her. En daarvoor nog die fijne van Alphaville, Forever Young. En dit is die fijne van Green Day, The Boulevard of

0: Iemand een idee? Iemand haar hubby gezien? Ray, Where Is My Husband? Daar vond ik die fijne van Green Day. Zometeen is het tijd voor de Top 40 Classic. We gaan naar 1992 ervoor. Maar eerst word je bijgepraat in het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur Zevenberg is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Prinsenbeek en Zevenberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hier hoor je thuis. Hier FM. Rob Prinsen.

0: Shakira. Zeker eventjes naar de dierentuin. Daarvoor nog Roxette op de radio en Dangerous.
1: Weird FM. Top 40 Classic.
0: Ja, dat we de voorbozen zijn geweest voor Shakira. He, die wilde naar de dierentuin. En dat ze hebben gezegd, nou, niet die handen uitsteken hoor, bij de koortjes. Want dat is gevaarlijk. Maar goed, het is tijd om de muzikale hitarchieven in te duiken voor de Top 40 Classic van vandaag. Terug naar 5 mei 1992. In Europa stond die periode in het teken van de nasleep van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In landen als Rusland werden politieke en economische hervormingen doorgevoerd. Wat dan weer zorgde voor onzekerheid, grote veranderingen en dergelijke en zo. En 1992 was ook het jaar waarin we overal rhythm is a dance geworden van Snap. Een dance die de clubs, radio's en feestjes zeg maar volledig over wisten nemen. Je kon er ook wat dat betreft niet omheen. Stond uiteraard ook in de hitlijst. Maar ik heb een ander leuk greepje voor je uitgenomen. Op 2 hadden we bijvoorbeeld W en Please Don't Go. Op 12 Crowded House, Weather With You. En op 28 Too Limited en Twilight Zone. Maar er kan er uiteraard altijd maar eentje gedraaid worden in het kader van de Top 40 Classic. En voor vandaag is dat deze van Crowded House, Weather With You.

Ja, deze twee zingende zussen uit Groot-Brittannië, die maakten de jaren 80 best wel onveilig met hun muziek. Ze kwamen helaas aan een heel vervelend einde van hun carrière toen Mel in 1990 overleed. Je hoorde ze hier op weer de ver.

0: Goedemiddag. 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens werkgeversorganisatie ABVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het Hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump, zegt zij dat een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rob Prinsen.

0: heb je wel eens uitgelegd hier op de radio. Dat als platen in de hitlijsten komen, dat die platen dan punten krijgen. Nou, sta je op nummertje 1, dan krijg je 40 punten. Sta je op nummertje 2, krijg je 39 punten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, zo wordt er dan uiteindelijk op het einde van het jaar een soort van balans opgemaakt. En dan sta je in het soort van jaaroverzicht. Ja. Nou, je kunt ook zodanig veel punten halen dat je in een lijst komt te staan met de grootste top 40 hits aller tijden. Nou, daar behoort deze plaat wel toe van Gautier en Kimbra. Somebody That I Used To Know. Een samenwerking tussen een Australische, hoewel een Belgisch afkomstig en Nieuw-Zeelandse talent. We hebben het heel veel gedraaid en ik kwam het weer eens tegen. En toen dacht ik, het is misschien wel leuk om dit weer eens een keertje voorbij te laten komen. Want het is alweer even geleden dat ik dit gedraaid heb. Somebody That I Used To Know. Het opende lekkere tweede gedeelte van de lunchshow hier op WDFM. Ik zeg natuurlijk goedemiddag.
1: Ik zou zeggen een hele goede middag. Hey!
0: Ja, welkom terug bij deel 2 van de show. Ik hoop dat je genoten hebt van de lunch. Mocht je er pas nu aan gaan beginnen, dan zeg ik uiteraard smakelijk eten. Het is, het gaat een leuk uurtje worden. Zeker, want er staat heel veel leuke muziek voor je klaar. Jordan Sparks, Something Happens. Daarnaast heb ik een lekker plaatje voor je uit de platenbak. Kortom, genoeg redenen om hier te blijven. Met nu eerst En Vogue en Don't Let Go Love.

0: heb deze Jordan Sparks altijd een best wel mooie vrouw gevonden.
1: Ja.
0: Sterker nog, ik ben heel lang jaloers geweest op Jason Derulo, want die heeft het een tijdje met haar gedaan, wilde ik zeggen. Ja, dat klopt natuurlijk ook wel. Hij heeft het met haar gehad, dus... Ja, ik was wel een beetje, jaloers op Jason Derulo. Jordan Sparks en Battlefield hoorde jij hier op Weer de Vim. Zometeen Something Happens. Tiësto komt er ook voor je aan. Na Alice Warren. How did

Dat zij zeggen dat ik een ritueel ben. Tiësto, Jonas Blue en Rita Ora. Ritual hier op 4FM, daarvoor nog Something Happens en Parachute. En ik zeg goedemiddag op deze heerlijke dinsdagmiddag. Je luistert naar de lunchshow van 4FM. Summer komt ervoor.

0: En we dachten haast zeker dat we nog heel veel kunnen gaan genieten van deze summer. Tot nu toe brengt hij echt ontiegelijk goede platen uit. Ja, als je het vast weet te houden, dan hebben we nog heel veel plezier van deze man. Hey, zometeen tijd voor een plaatje uit de platenbak. Maar eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens werkgeversorganisatie ABVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het Hantavirus. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Zevenbergen Etten-Leur is dicht in beide richtingen tussen Zevenbergen en Prinsenbeek. Het duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rob Prinsen.

0: Muziek van eigen bodem. Tommy Gazer. En undefined hier op WFM. Daarvoor nog Culture Beat en Mr. Vane.
1: Dwars door de platenbak.
0: Zo, het is weer tijd om af te dalen naar de muzikale schatkelder hier bij WFM. Tijd voor zo'n heerlijk pareltje uit de platenbak. Vandaag de stoere rapper E-Plus, die eigenlijk zijn bijnaam dankt aan het feit dat hij altijd tienen haalde op de middelbare school. Nou, voor zijn enige hitje gebruikte hij dan ook nog eens de melodie van Beethoven's vijfde symfonie. En ondanks dat het niet echt de manier lijkt om een imago als stoere rapper op te bouwen, kreeg zijn aparte benadering van rapmuziek wel navolging. Want zo baseerde Nelly zijn Country Grammar in 2000 op de melodie van een kinderliedje. Dus ja, wat dat betreft is hij niet de enige die zoiets verzint. Maar die feiten van E-Plus en Enjoy Yourself, we horen hem eigenlijk bijna nooit meer, hè? Tijd om hem weer eens te gaan draaien hier op dinsdagmiddag van WFM. Uit de platenbak vandaag voor je E-Plus en Enjoy Yourself.
1: Dwars door de platenbak.

dame die niet meer onder ons is. Ja, ze is al heel lang niet meer onder ons hoor, want in 2004 overleed zij. Laura Branigan, de dame die in haar carrière maar liefst 4 keer werd genomineerd voor een Grammy Award. Helaas nam ze nooit een prijs mee naar huis. Ja, had ze zich eigenlijk wel verdiend hè, met een aantal van die mooie plaatsen die ze heeft gehad. Hè. Met deze scoort ze bijvoorbeeld heel erg goed. Self Control hoorde jij hier op WFM. Daarvoor nog Morgan Wallen en Tim McRae. What I Want en A+. En Enjoy Yourself kwam vandaag voor je uit de platenbak. Hey, zometeen deel 3 van de show. Het is tijd voor Guilty Pleasures zometeen in alle 4 fout. Maar in dit uur is het ook nog eventjes tijd voor wat lekkere muziek. En daar gaan we niet stiekem over doen, want dat deden zij al. Maan en Golband hoor je nu nog. Spreek je zo.

0: middag. 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand 2 Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn 3 mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. Dat duurt tot 4 uur vanmiddag. En door een ongeluk is de N278 Maastricht richting Vaals dicht tussen Veilen en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Prinsen.

0: And I'll get back to you. De La Soul, zo. Wat een einde van de plaat. De La Soul, Ring Ring Ring. En Hey, How You Doing? Daarvoor nog Sam Vender op de radio. En Olivia Dean, Rain Me In.
1: Alle vier fout.
0: Zo, het is dinsdagmiddag. Het is inmiddels 2 uur geweest. Het is tijd voor de eerste van de 3 lunchshows XXL deze week. En daarin komen weer Guilty Places voor je voorbij in alle vier fout. Vandaag een leuk lijstje toegestuurd gekregen van Jolanda. Jolanda die werkt zelf als bloemist. Heeft altijd lekker de radio aanstaan, want dat geeft een heerlijke vibe voor het maken van leuke ja, boeketjes. En leuke dingetjes die ze dan ook nog tussendoor kan vertellen aan haar klanten allemaal. Dus ja, de radio helpt wel. Wel bij een heerlijke dag voor Jolanda. En heeft dus een leuk lijstje samengesteld met een aantal plaatjes die, ja, die ze gewoon leuk vindt. Verder niks. Gewoon leuk. Ik word gewoon sowieso in het algemeen wel vrolijk van muziek. En ik heb voor mijn gevoel leuke plaatjes uitgezocht waar ik lekker vrolijk van word altijd. Dus kom erop met die heerlijke plaatjes op de radio voor alle vier fout. Nou, dank Jolanda voor het insturen van jouw lijstje. We gaan er heel snel aan beginnen met zometeen de Sugar Babes. Round, round. Maar eerst Marianne Rosenberg. En ik ben wie doe. We trappen hem af. Alle vier fout.

De suikertantes van Weer FM, de Sugar Babes en Round Round. Ja, van die dames gaan wij gelijk door naar deze excentrieke brillenverzamelaar. Elton John. We doen nu hier wat I'm Still Standing in alle vier fouten.

0: maar een
1: ouwe. Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
2: Ja, van kan ze ook even lekker gaan dansen natuurlijk ook, hè. Brain Power en Dansplaat. Elton John, I'm Still Standing, Sugar Babes, Round Round en Marianne Rosenberg. Ik ben Bidou. Vier plaatjes uitgekozen door Jolanda. Waarom? Gewoon omdat ze ze leuk vindt. Ze wordt er vrolijk van. Nou, met heel veel plezier gedraaid hier op de radio. Nou, je ziet het hoe simpel het kan zijn om zo'n lijstje in te dienen via rob.prins@weerdefm.nl. En ik kijk ook heel erg graag uit naar jouw lijstje. Laat ze vooral lekker doorkomen. Zodat ik ze hier kan gaan draaien op de radio. Dus meld je aan op rob.prins@weerdefm.nl.

0: heerlijke plaat uit van Afrojack en Aloe Black, In My World. Daarvoor nog Widem Temptation en Stand My Ground. Zometeen is het tijd voor de Cardigans op de radio. Ik heb uiteraard nog een aantal andere leuke platen voor je klaarstaan. Maar eerst word je bijgepraat in het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N279 Roermond Den Bosch bij Veghel 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ze zijn voor gekkere dingen opgesloten, hoor. Zie je het voor je dat er een telefoontje komt bij zo'n centrum, dat er iemand zegt, ja, er staat er iemand de lucht te kussen. Dat ze dan denken, nou ja, wie moeten we nou eigenlijk oplaten? Diegene die, die daar de lucht staat te kussen of degene die belt? Hij was ook de lucht kussjes aan het geven. Jason Derulo, met daarvan nog de Cardigans op de radio. En het heerlijke Love Fool.

Dit is echt zo'n plaatje ook voor in de auto, hè? Ja, als je dan op reis gaat of zo, of je gaat dan lekker een dagje weg. Je wil een lijstje samenstellen met leuke muziek. Nou, dan zou deze er eens een keertje in gaan zitten. Altijd fijn om daar op te rijden. Tenminste, zo ervaar ik dat in ieder geval. Diesel en Salsa Leader Summer Night. Daarvoor nog Chaperone op de radio, The Subway. En ook Madonna kwam voor je voorbij met Give It To Me. Inmiddels gaat het richting drieën. En dat wil zeggen dat het erop zit, de lunch over deze dinsdagmiddag. Ik dank jou voor het luisteren. Ik hoop dat je je enorm vermaakt hebt met al die fijne muziek. Morgenmiddag om 12 uur meld ik mij weer. En ook dan ga ik natuurlijk heel veel leuke muziek voor je draaien. Om jou lekker de woensdagmiddag weer door te gaan laten komen. En laten we lekker zomers eruit gaan. Want ja, wat mij betreft is dit de zomerrit voor 2026. Ik hou hiervan. Ik hou van zo'n funky gitaartje met zo'n lekkere beat eronder. Ja, dit zou nog wel eens heel goed kunnen gaan scoren. Another, in samenwerking met 54 Ultra en Talk To You. Daarmee ga ik jou achterlaten. Wens ik jou een hele fijne dinsdag toe.

0: Zwartbroek, Tunnelrooi, Stramprooi.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemiddag. Drie uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. De rechter zegt dat het bedrijf in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap gehandeld heeft. Tussen 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen achter en in 2024 kregen de gepensioneerden helemaal geen pensioenverhoging, terwijl de werknemers wel een flinke loonsverhoging kregen. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. De Zweedse buitenlandminister Stenegaard vergelijkt de nieuwe dienst UND, die begin volgend jaar moet functioneren, met de Britse dienst MI6. De UND gaat ook een deel van de verantwoordelijkheden van de militaire inlichtingendienst overnemen en trekt op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst SEPO en de Zweedse krijgsmacht. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De Roemeense president Nicos Ordan liet gisteren weten dat hij zijn uiterste best gaat doen om Roemenië in het pro-westerse spoor te houden. Hij zei dat politieke discussies moeilijk worden, maar dat het zijn verantwoordelijkheid is om Roemenië in de juiste richting te loodsen. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Chef Special baalt daar ontzettend van. Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht zal Miss Montreal de band vervangen en in Assen treden Xander de Busanier, de M&M-band en Sven Versteeg op om het gat te dichten dat ontstaan is door de uitval van Chef Special. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: deze hit ga je de komende weken vaker horen.
1: Friday and Summer Rain is deze hele week.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zondagmiddag. 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land de vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. 10 minuten op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Bij Breda Noord 4 kilometer file. En op de A59 Zonzeel Den Bosch 5 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws.
1: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het hantavirus uit, waaraan drie passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de twee ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwikdaalt naar een graad of 10. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. File rijden tussen Oosterhout en Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen in het zuiden van het land. Rijdt wel langzaam over de A16 nu vanuit Breda naar Rotterdam. Kapotte vrachtauto bij Dordrecht veroorzaakt 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten vertraging bij Oorschot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weer te rijden.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedenavond. 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hanta-virus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is rustig op de wegen in onze regio. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 10 minuten vertraging. De andere kant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Een ongeluk met 2 personenauto's en een motorrijder bij Moergestel. De weg staat dicht voor bergingswerkzaamheden. Dus je zal moeten omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: volledige Weert. Hospeldijk.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedenavond.
1: Weert
0: 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Hollandio.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Het is vandaag dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Welkom bij aflevering 515 van het programma Viva Hollandio met Jo en Bart hier op Weer FM. Vanavond helaas zonder Jo, dus u zult het alleen met mij moeten doen. Ik ben Bart van den Boom. We blikken de komende twee uren nog een keer terug naar al die mooie nummers die er in 2025 zijn uitgebracht. En natuurlijk ook te horen zijn geweest bij Viva Hollandio hier op Weer FM. We zijn vanavond alleen via de mail te bereiken via verzoekjes uit weerdefm.nl. Het eerste nummer dat u hoorde was van Dennis van Dam met de titel Marijke. Rond de klok van 19:30 draaien we de nieuwe troetelschijf van deze week. We hebben gekozen voor de nieuwe single van Danny Christian, Ai Ai Olga. We gaan snel van start met ons programma. Muzikale vrienden Django Wagner en Nelis Leeman sloegen afgelopen jaar hun handen ineen voor een geweldige samenwerking. De single We gaan vanavond naar de kroeg is precies wat je verwacht en is een echte feel-good meezinger met een herkenbare tekst.

Ja, Django Wagner en Nelis Leeman waren dit met Vanavond gaan we naar de kroeg. Of we gaan vanavond naar de kroeg. De single Ik wil de hele nacht met jou op stap, die Leo Nardel in januari 2025 uitbracht, was qua sound compleet anders dan we van hem gewend zijn. Leo omschreef het nummer al zelf als een gigantische oorworm die je na 3 minuten mee gaat zingen. Als je goed luistert, dan proef je namelijk in het begin de Sugar Baby Love smaak van The Rubettes.

0: tijd voor 2 uur Nederlandstalige muziek bij Viva Hollandio.
1: Na de succesvolle feestsingle Polonaise, ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht en vanavond vieren we feest, kwam Marco de Hollander vorig jaar met de wondermooie single Jij bent alles in mijn leven. Henny Wijmans is de schrijver van deze single, welke is opgenomen in de studio van Kees Tel en geproduceerd door Adrie van den Berg van Berg Music.

Marco de Hollander hoort u met het nummer Jij bent alleen in mijn leven. Met de knaller Mirjana deed Hans Snoek zijn naam de gezelligste zanger van Nederland eer aan in 2025. Want hiermee presenteerde hij een meezinger van je welste. Hiervoor ging de petdragende bossenaar de samenwerking aan met topproducer Harold Queens, die met zijn geweldige sound al vele hits produceerde voor onder andere Marcus Schuitmaker, Robert Pater en Rutger Barneveld. Hier is Hans Snoek met Mirjana.

Ja, Hans Snoek was dit met adieu, tot ziens, Mariana. Na het succes met tranen in je ogen ben je blind, presenteerde William Burg met Huilen doe ik wel alleen zijn volgende hit. Het idee om dit nummer in een uptempo versie op te nemen kwam van niemand minder dan de oorspronkelijke componist Emiel Hartkamp, die tevens verantwoordelijk was voor deze nieuwe topproductie van William Burg, Huilen doe ik wel alleen.

Een nacht met jou is zo'n echte Henk Bernhard single. Eén waarvan je in het verleden al is gebleken dat die hem past als een jas. En een nacht met jou is een lied over spijt en liefde. Iedereen kent wel dat moment dat je het liefst nog één nacht zou willen doorbrengen met je liefde om te laten zien wat hij of zij voor jou betekent. Hier is een nacht met jou.

Een nacht met jou was dit van Henk Bernhard. In 1989 bracht het Holland-duo, dat destijds bestond uit Jan Verhoeven en Marianne Weber, een Nederlandstalige bewerking uit van het Italiaanstalige nummer Sei Rimasta Sola. In 1992 nam Colinda als zangeres het stokje over van Marianne Weber. In 2018 doken Jan en Colinda opnieuw de studio in om een nieuwe duetsingle op te nemen. Uiteindelijk werden dit er meer. En een paar meer dus, waaronder deze Ora sei rimasta sola.

0: is de nieuwe troetelschijf van de week.
1: Ja, we zijn aangekomen bij de troetelschijf van deze week. Deze is deze week van Danny Christian met het nummer Ai Ai Olga. Danny lanceert zijn nieuwe single Ai Ai Olga. Met een frisse bewerking geeft hij een eigentijdse draai aan het bekende nummer uit 1957. Oorspronkelijk geschreven door radiolegende Kees Schilproort. Het nummer groeide uit tot een herkenbaar en speels onderdeel van het Nederlandse muzikale geheugen. In zijn nieuwe versie kiest Danny voor een lichte zomerse sound met behoud van het originele onbevangen karakter. Het lied vertelt het verhaal van Olga die op luchtige en speelse wijze wordt bezongen. Het is zo'n liedje dat meteen blijft hangen, al dus Danny Christian. We hebben het bevangen karakter. Het lied vertelt het verhaal van Olga.

Ja, weer een mooie troedelschijf van Danny Christian met het nummer Ai Ai Olga. Al jaren is Pierre Van Dam een gevestigde naam binnen de Nederlandse muziekbusiness. Wat ooit begonnen in de Soundmax Show als Koos Albert. Wat overigens zijn volle neef is, volgde daarna gelijk de top 40 hitsingle van Pierre, namelijk Dat Bruine Café. Na diverse hitjes hierna zijn Emiel Hartkamp en Noris Padidar er ook nu weer in geslaagd om een nummer te produceren met een hoog meezinggehalte en met de typische Pierre Van Dam sound. Dit nummer met de aanstekelijke titel Proosten op het leven.

Heren van Dam met proosten op het leven. Stef Eckel trakteerde ons in 2025 op een knaller van een zomerrit. Señorita, meisje van de nacht, had dan ook alle ingrediënten in huis. Het is een echt nummer waarin de zomerkriebels hoogtij vierde. Het nummer gaat over hete, zwoele zomernachten met een meisje die in werkelijkheid alleen slecht in je wildste dromen blijkt te bestaan.

Bob Offenberg heeft opnieuw de handen ineengeslagen met Manfred Jongenelis en Carlo Rijsdijk voor zijn nieuwe single 100 keer naar jou gekeken. Hij vertelt het verhaal van iemand die in een droom leeft en een speciaal persoon maar niet uit zijn of haar hoofd kan zetten. Hier is Bob Offenberg met 100 keer naar jou gekeken.

De zanger Jannes verraste zijn fans deze zomer met een gigantische bewerking van de piratenknaller aan het strand van Puerto Rico. Het vaste producersteam van Jannes, bestaande uit Emiel Hartkamp en Noris Palidar, kreeg de opdracht van Jannes om deze plaat onder handen te nemen en te overgieten met de bekende ingrediënten van het Jannes-sausje. Het is inmiddels alweer 25 jaar geleden dat Jannes zijn entree maakte in de Nederlandstalige muziekwereld.

0: muziek van Henke Boon. Hoor je hier bij Viva Hollandia op
1: Zangeres Colinda sluit met haar nummer Wanneer ben jij weer dicht bij mij een vervelende periode in haar leven af. Ze telde af naar 22 september 2025, de dag dat ze haar grote liefde Guus voor altijd weer kan omarmen. Collega-zanger Ben Valkenburg tipte Colinda om het nummer Wanneer ben jij weer dicht bij mij in een nieuw jasje te steken. Van oorsprong betreft dit het Duitsstalige lied Wenn bist du endlich wieder hier van Semino Rossi, welke vervolgens door André Kooijman voorzien is van Nederlandstalige tekst. Zoals gewoonlijk is Frank Verkooijen verantwoordelijk voor de opname van dit

Wanneer ben jij weer dicht bij mij van Colinda? De 61-jarige Jacques van Raamsdonk uit Den Bosch kwam in 2025 terug op de bühne met zijn nieuwe single Arrivederci. Deze gezellige meezinger van het eerste resultaat van de samenwerking tussen Jacques van Raamsdonk en Hit It Music. Na een lange en succesvolle carrière is Jacques van Raamsdonk klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met Arrivederci liet Jacques zien dat hij nog steeds in topvorm is.

Arrivederci van Jacques van Raamdonk hoor u. Sven Versteeg, bekend van zijn hit De Blikkendag, bracht tijdens de jubileumeditie van Muziekfeest op het Plein een bijzonder eerbetoon aan Corrie Konings. Het lied, een ode aan de koningin van het Nederlandse levenslied, is ontstaan vanuit een spontane wens van Sven zelf. Wat begon als een grap, groeide uit tot een volledig lied, waarvoor Corrie Konings persoonlijk werd benaderd. Ze reageerde enthousiast en stemde direct in met de samenwerking. De titel Corrie Konings.

Zo, beste luisteraars, het eerste uur zit er alweer bijna op. Ja, luisterde naar Viva Hollandio met Jo en Bart normaal. Maar ja, Jo die is er vanavond helaas niet bij. En dus moeten we het met mij alleen doen. We gaan even plaats maken voor het nieuws en het weer. En daarna zijn we nog terug met een heel uur Viva Hollandio met Jo en Bart hier op Weer de Vem. En tot die tijd, tot aan de tijd zijn, draaien we de Gebroeders Brouwer met Happy Trumpets.

0: Viva Hollandio. Nedergewicht. Stramprooi. Leverhooi.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedenavond.
1: Dit FM.
0: 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden, een Nederlander en een Brit die dringend medische zorg nodig hebben en nog een mogelijk besmette passagier. Aan boord vielen al 3 doden door het Hanta-virus, een Nederlands echtpaar en een Duitse man. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en niemand mag er van boord. Na de evacuatie vaart de rest van de passagiers mogelijk verder. De man die in het Duitse Leipzig 2 mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. 2 slachtoffers kwamen om het leven, zeker 3 andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dinsdagavond tot 9 uur. Jouw favoriete Nederlandstalige platen. Dit is Viva Hollandio. Joost Molenaars en Bart van den Boom.

0: Hollandio.
1: Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede gedeelte van het Nederlandstalige muziekprogramma Viva Landio met Jo en Bart hier op Weer de Vem. Vandaag helaas zonder Jo. Jo, mocht je luisteren, ook het laatste programma of het laatste uur nog veel luisterplezier. We openden dit uur met Danny Poppinghouse uit 2025, mocht ik het overdoen. Het goede nieuws is, beste radiovrienden, we blijven nog bij u tot de klok van 9 uur. En tot die tijd kunt u ons nog steeds bereiken voor het aanvragen van een verzoek of uw eigen favoriete top 3 via onze mail verzoekjes@weerdevem.nl. Ook het tweede uur gaan we terug in de tijd en blikken we terug op we blikken terug op 2025. Sinds jaar en dag zijn de mannen van Effen Serieus graag geziene gasten op de meest uiteenlopende feesten door het hele land. Een eigen plaat die als schijntje begon, werd deze carnaval grijs gedraaid door heel Brabant, Limburg en zelfs in België stonden ze bij deze hit op de tafels te dansen. Een eerste single die ze op het lijf is geschreven, Effen Serieus met Baila de Gasolina.

even serieus, was dit met de zomerrit van 2025 bij La de Gasolina. Frans Bauer en Django Wagner, twee grote namen in het Nederlandstalige muziek, bundelen hun krachten in het afgelopen jaar voor de gezamenlijke hit Heb je al genoeg genoten? De titel van het nummer weerspiegelt het levensmotto van beide heren en is een muzikale ode aan het leven. Genieten van de simpele dingen en de waardevolle banden met jullie, met familie en vrienden.

0: Hier hoor je thuis. Want thuis hoor je hier. Dit is Weert FM.
1: Marco Schuitmaker veroverde met hits als Engelbewaarder, Hier mag alles samen met Donnie en Van Goes tot Purmerend samen met Jan Smit snel de harten van het publiek. Onlangs bracht Marco zijn lang verwachte debuutalbum Het is me gelukt uit met 14 nummers, waarvan 5 nummers gloedje nieuw. Als kers op de taart is de single zaterdagavond van dit album nu ook te beluisteren. Laat je meeslepen door de aanstekelijke sound van Marco Schuitmaker en geniet van deze.

we draaiden Marco Schuitmaker met de titel Zaterdagavond. Jan Smit heeft samen met Alain Clark het nummer Tranquilo uitgebracht in 2025. Een nummer dat oproept tot rust en relativering in een wereld vol sociale druk en online aanwezigheid. Met een zomerse en aanstekelijke sound nodigt Tranquilo je uit om te genieten van het moment en je niet te laten leiden door ergernis.

Kilo van Jan Smit. Dennis van Dam weet met zijn single Dans met mij de Sertaki overal waar hij verschijnt het feest te laten losbarsten. Dennis, die bekend staat om zijn energieke performances, wil zijn fans precies dat geven wat hem in beweging brengt. Dans met de Sertaki is een uptempo meezinger met zomerse vibes, een aanstekelijke melodie en een ritme dat aanstekelijk werkt.

José Sepp bewees met haar nieuwe single En Toen een Zoen opnieuw haar kracht in de Nederlandstalige muziek. Het nummer is een verfrissende en aanstekelijke remake van een verborgen juweeltje uit 1982. Het nummer En Toen een Zoen wordt nieuw leven ingeblazen door José's kenmerkende stemgeluid.

Groenen Zoen van José Sepp. Frank Vanette bracht vorig jaar een nieuwe single uit in samenwerking met niemand minder dan Boer Harm, bekend van Brommerskieken. De vrolijke uptempo plaat, getiteld Van Boer tot Zigeuner, staat garant voor feest. Met een pakkend refrein en aanstekelijke melodie is het nummer dat je niet snel loslaat. Muziek is bedoeld om mensen samen te brengen.

tot Zigeuner, gezongen door Frank van Etten en Boer Harm, die onlangs onthulde weer echt achter het masker schuilde. Het is de artiestennaam van David Bouwman, een Nederlandse internetsensatie en rapper die bekend werd door zijn gemaskerde optredens en virale hits zoals Brommerskiegen. Na een periode waarin Matthias Woertman zijn energie stak in het opzetten van zijn eigen schildersbedrijf, is hij helemaal terug met zijn single Ik Vergeet Haar Niet. Samen met producer Roy Otters werkt hij aan dit nummer over een vrouw die je niet meer uit je hoofd krijgt. Met dit nieuwe nummer pakt Matthias de draad weer op en blijft hij trouw aan zijn passie, authentieke, herkenbare muziek maken voor zijn fans.

Marlies Oosting bracht vorig jaar een nieuwe single uit. Een persoonlijk lied over moeilijke periodes in het leven en het vinden van geluk ondanks tegenslagen. Het nummer, oorspronkelijk van Henk Robbenmond, maar origineel Abbas Fernando, brengt warmte, troost en positiviteit. Perfect voor de donkere herfstdagen. De titel die Marlies het nummer meegaf is Geluk.

Gelukkig gezongen door Marloes Oosting. Frans Bauer kwam vorig jaar terug met nieuwe muziek na een emotioneel optreden in het RTL-programma Casa Divo. Zijn single Waarom kan het leven zo gemeen zijn is spontaan ontstaan tijdens de opnames van het programma. De emoties van Frans en het verhaal van zijn moeder inspireerden Jan Smit tot het idee voor het nieuwe lied Waarom kan het leven soms toch zo gemeen zijn.

0: hoor je thuis. Want thuis hoor je hier. Dit is Weert FM.
1: Dean Saunders heeft in week 33 van het afgelopen jaar een Nederlandstalige bewerking uitgebracht van de klassieker Gianna, oorspronkelijk van Rino Gaetano. Met een frisse tekst en moderne sound geeft Dean een nieuwe dimensie aan deze tijdloze hit. Hij brengt de mix van nostalgie en eigentijdse energie samen met krachtige vocalen en een eigentijdse arrangementen. Dean Saunders vertelt het verhaal opnieuw als een eerbetoon

Gianna. Dit was natuurlijk Dean Saunders. Het Nederlandse duo Charelle en Frankie Velken voegde zich bij de lange lijst van Nederlandstalige duo's met hun single Die Goeie Oude Tijd. Na het succes van hun duetsingle Verboden Liefde hebben ze de smaak te pakken en brachten ze dit vrolijke nummer uit in 2025, waarin ze terugblikten op die goede oude tijd vol samenwoordigheid.

goede oude tijd van Frankie en Sherelle. Toen de afgelopen jaren de dagen wat korter en donkerder werden, kwam José met een mooie, gevoelige ballad. Haar single Wat is er mooier was oorspronkelijk geschreven voor de in 2020 overleden zanger Arno Verduin. Een liedje met een hele mooie tekst en boodschap. Deze track is opgenomen bij producer Mario Veldman. Mario heeft ook de vorige singles van José, Ik doe wat ik doe en Engelbewaarder geproduceerd. Hier is Wat is er mooier.

0: Je eigen Nederlandstalige artiest hoor je iedere dinsdagavond tussen 7 en 9 bij Viva Hollandia.
1: De single Ik Wil Alleen Maar Dansen van Bob Offenberg werd bij zijn fans hartelijk ontvangen. Vanaf het eerste moment wordt het tempo door trommelgeroffel aangegeven. Bob Offenberg omschrijft dit nummer dan ook als een opzwepend uptempo dansplaatje met een uitdaging.

naar Bob Offenberg met Ik Wil Alleen Maar Dansen zijn we bijna aangekomen bij het laatste nummer van vanavond. John de Bever brengt samen met Kees, Mariska van Kolk en Atje een hilarische voorstelling genaamd De Bevers zijn er bijna. De voorstelling neemt het publiek mee op een campingtour in eigen land waarbij de boel al snel uit de hand loopt.

we zijn er bijna. Ja, we hebben nog 2 minuutjes te gaan. Dit was Viva Landio op Bevrijdingsdag 2026. En ja, we bedanken iedereen voor het luisteren. En volgende week dan hebben we weer een reguliere uitzending met Jo en Bart hier op Weer de Vem. Wat ons betreft bedankt voor het luisteren en tot een volgende week. We gaan eruit met een nummer van Janske, die mooie...

0: Radio. Nederwicht eind. Wicht. Ospeldijk.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedenavond. 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Deze hit ga je de komende weken vaker horen. Friday and Summer Rain is deze hele week

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bisschop. Ospel. Altweer te rijden.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedenavond. 10 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

aan de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het gaat om miljardair Vadim Moscovic, die wordt verdacht van corruptie. En de rechter besloot dat de meerderheid van de aandelen naar de staat gaat. Moscovic ontkent de beschuldigingen. Hij zit al sinds vorig jaar in de cel. Sinds de oorlog in Oekraïne neemt Rusland vaker bedrijven van rijke zakenlieden over. In totaal zou er al voor tientallen miljarden euro's aan bezittingen zijn genationaliseerd door het Kremlin. Het weer, er valt deze nacht regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Brown eyes. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het weer: er valt deze nacht regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 12. Ervan zit vast. Het weer: er valt deze nacht regen in het zuiden.

0: Veert, Ospeldijk, Budschop.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goeienacht. Middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Nederwicht. Nederwicht eind. Zwartbroek.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goeienacht.
1: Wit F.
0: 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Deze hit ga je de komende weken vaker horen.
1: Friday and Summer Rain is deze hele week

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: Leverooi. Stramprooi.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goeienacht.
1: Dit FM.
0: 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.